0: iTurn Radio. Op jouw maandag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Ladies and gentlemen,
4: let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
3: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Op volle kracht.
13: De muziekfabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, nou, het liegen we niet om hoor in dit uurtje van de muziekfabriek. Er zit vast iets voor jou bij, dus ga er lekker voor zitten en neem het er even van.
15: Rom, doe dan.
16: Rom van de Steen.
14: We gaan als eerste van start met een country en western liedje van het allerhoogste niveau. Luister naar Chris Young, hier is You.
17: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar
18: de muziekfabriek.
17: De muziekfabriek.

0: duidelijk zijn. Het feestje, een uurtje, de muziekfabriek is voor je begonnen. Drie liedjes achter elkaar als laatste. Die lekkere disco-knallen van heel lang geleden. Het was die van Diana Ross en The Boss. In het midden zat Elvis Costello en The Attractions, Oliver's Army. En we begonnen dit rijtje van drie met Chris Young en You. Nou, ga er maar weer eens voor zitten, want het komt weer voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
0: Begonnen drie liedjes achter elkaar als laatste. Die lekkere disco-knallen van heel lang geleden. Het was die van Diana Ross en The Boss. In het midden zat Elvis Costello en The Attractions, Oliver's Army. En we begonnen dit rijtje van drie met Chris Young en You. Nou, ga er maar weer eens voor zitten, want het komt weer voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt.
2: Onze jaartelling loopt.
1: Telling loopt.
2: Onze jaar...

Als terugblikken in de geschiedenis, lieve luisteraars. Nou ja, goed. Klimatorisch, hè? Het klimaat. Nou, we hebben natte zomers gehad, we hebben koude zomers gehad, we hebben warme zomers gehad, ook hele hete zomers gehad. Ja, en we waren er allemaal getuige van. Ook zo leuk, hè? 1975 was een bijzondere hete zomer. Uit die zomer hoorde je Fred McCoy en zijn Soul City Symphony uit Spanje. En de Hustle.

0: eens van ooit. Je krijgt ze cadeau bij ons op de radio.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: En zo regelmatig hoor je de nodige belevenissen

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie.

een sleurhut. Een echte sleurhut. Die is zo gek nog niet. Ja, dan kun je vaarpijn naar buiten, joh. Lekker toch, hè? Er zijn vakanties goed te vinden in Nederland, toch? Nou ja. Dat fijne plekje, dat heerlijke stekkie. Als zijnde van achter de keukengordijnen. Gevolgd door Mike Oldfield. Hij deed alle instrumentjes zelf. Ja. Meerdere sporen natuurlijk, een beetje fabrieken. Huppakee, dat kon al in de jaren 70. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met ook Casey en...

0: fucking dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardige...
2: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ja, echt wel. Nee, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

Ja, dat goed waren de jaren 70 ook. Dat was lekker nummer. De OJ's, kees nog. I Love Music terug op de radio. In de middel op de roodschap. Houdt ook zo heel af en toe een klein beetje ontroerend er aan toe gaat. House of Sale. It was yours and it was mine. Luister naar deze tekst. En je krijgt opnieuw kippenvel. Dit is Lucifer.

verse vrucht die ik ooit heb gemaakt is richting de Canarische eilanden. Ja, ja. Je maakt wat mee op een vliegveld, lieve vrienden. Het waren de Motors. Terug in de middel van de Roadshow en Airport. Van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel, zeggen we dan altijd maar. Natuurlijk zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. En we hebben heel wat plaatjes. En die gaatjes die zaten meestal midden in die plaatjes, weet je. Dat kun je nog herinneren. Of ben ik nu van het padje? Over padje gesproken. Ken je deze man nog? Uit 95.

De Soul Sisters. Lieve luistervrienden, toen we nog verliefd waren op Soul Soul Radio. Met de TROS. Weet je wat het was? Het Ferry Ma. Nou, wat een jaar, vrienden. Back to the 70s. Real Thing en Boogie Down. Get a funky now.

de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

mag die meiden stemmen, hè? De Carpenters, terug op je radio. Heerlijk. De Tom of the World. Nou ja, goed, daar komt een klein beetje van die Tom of the World. Dat komen via hele lange palen en digitale kanalen. En we blikken even terug op een van die hits uit Saturday Night Fever.

0: succes. De film Saturday Night Fever. We zetten de complete Dixon-wereld op de kop, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan vonden die anti-Dixon-liefhebbers niet echt leuk, hè? Totale plaat, disco-plaatverbrandingen in stadions en weet ik wat allemaal. Disco-sucks, noem maar op. Maar we hebben er wel van genoten.
1: Lekker toch?
0: Emotion. Samantha Sang. Even de laatste in the middle of the roadshow. En morgen maken we nog even een afspraak. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En veel plezier.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wil de tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister, daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis, de coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunch.

Wel, dat weten we natuurlijk helemaal niet, hè? Nee, inderdaad niet. Zo'n bijzondere, bijzondere gezelligheid dat je er weer bij bent natuurlijk. Het is maandag, ja, en het weekend zit er weer al op. Veel te kort, het weekend veel te kort. We begonnen met het lekkere van Elvis Stardust uit 1979 en My Cuckoo. Zou wel eens een lievelingswoordje kunnen zijn natuurlijk, voor en zijn beste liefje dat hij ooit gehad heeft natuurlijk. Hey, goedemiddag, smakelijk eten, lunchen doen we op deze maandag. Met Taylor Swift nu.

gaat helemaal akkoord met Taylor Swift natuurlijk. Hè. Laten we eventjes alle stress van ons af shaken, als het ware. Ja, want deze morgen al die papieren en allemaal, die allemaal moesten verwerkt worden. En de daad van het weekend die bleven liggen is en zo. Wow. We gaan er een hele leuke lunchbreak van maken natuurlijk. Ja, inderdaad. We zijn er tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En ja, Taylor Swift natuurlijk. En ik heb hier juist gelezen dat ze terug de studio is ingedoken voor een hele nieuwe LP op te nemen. Dus de liefhebbers van Taylor Swift, goed nieuws. Niets anders dan goed nieuws natuurlijk in de lunchbreak. Hier is Bonnie M. en Rivers of Babylon.

bijna 17 over 1 hier bij iTunes. Deze Shanice uit 1991. En I Love Your Smile. Straks gaan we Nederlandstalig met Toontje Lagers. Eerst terug naar de jaren 70. Deze Britse rockband. Een beetje bluesrock.

0: Een productie van Mark Ronson. En de zang was van Miley Cyrus. November 2018, dacht ik. Ook al 8 jaar oud. There's nothing breaking like a heart. En dit is nieuw van Pitbull.
1: Let's go.

van Pitbull. In samenwerking met de rockband Kiss. Het heet Reach for the Stars. Tot aan de paddenplaats hebben we nog Kim Wilde. En deze natuurlijk van de Kaiser Chiefs. Ruby. Maandagmiddag, dat is Uit Radio.

plaats van deze week is er eentje uit de jaren 70 van Atlanta Rhythm Section. Het nummer combineert vloeiende gitaarriffs met de soulvolle zang en een verfijnde productie. Het haalde de zevende plaats in de Billboard Hot 100. Ja. Met dit nummer So Into You. Op deze 12 oktober zijn jarig vandaag. Of zo vandaag jarig zijn. Zou vandaag 91 jaar geworden zijn. Dat is Luciano Pavarotti. En Giovanni, die wordt er vandaag 68. En voor Giovanni begon het allesmaal met dit.

Je mag vandaag 68 kaarsjes uitblazen. Deze Joe Valli. Het nummer waar alles mee begon. Neem mijn hart. Onderweg Janet. En deze Desiree. Met live. En dat op deze wereld.

omdat je weggaat. Porque te vas. Van Jeanette. En Jeanette zingt in het Spaans, maar ze komt eigenlijk uit Groot-Brittannië, deze Jeanette. Vrede eigenaardig. Ik heb nog Cat's Eye. En we gaan ook nog in de oktobermaand wat

van Cat's Eye. En dat is 2 minuten voor 2. Straks na 2 uur, als alles goed gaat en de gezondheid het toelaat, dan is er vanmiddag Maas in de middag. Ik heb er nog eentje tot aan 2 uur. En griezelen doen we in oktober, maand natuurlijk. Ray Parker Jr. als laatste. En Ghostbusters, tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de Gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

0: Trading Seasons over.
1: Nou, ik dacht het niet.
0: Trading Seasons, zo heet hij hoor.
1: Muziek van Dua Lipa. Hoppakee. Het is maandagmiddag. Mocht je dat nog niet weten. Maar Ben heb het goed gedaan. Lekkere muziek op de maandagmiddag. Mijn naam is Mark en ik neem het eventjes over, zullen we maar zeggen, op iTunes Radio. Ik wou zeggen het stuur, maar dat zat nog met racen, denk ik, in mijn hoofd van gisteren. Nee hoor, de microfoon neem ik over voor een aflevering van Maas in de middag op iTunes Radio. Live vanuit de Maas Cave natuurlijk. Dan gaan we weer een uurtje lekkere muziek voor je wegdraaien. Het is altijd weer een verrassing, hè, die maandagmiddag. Nou, inmiddels is het recept wel bekend. Jaren 70, 80, 90, een beetje van nu. Wat Nederlandstalig tussendoor. En een uurtje is weer gevuld, zullen we maar zeggen. En kijk je ook even naar buiten vandaag. Wat een prachtig mooie dag vandaag, zeg. Morgen even op krukken rondje geweest. Ging niet al te snel natuurlijk. Maar ja, je moet toch een beetje bewegen blijven, zeggen ze dan. Nou ja, we gaan lekker van start op iTunes Radio. Met onder andere muziek van Genesis. Willeke Alberti. Doe eventjes. Gewoon omdat het kan. Muziek van de Simple Minds. Tom Petty. Peter Schilling zie ik hier staan. Nou, kan zo wel doorgaan. En dan hebben we nog niks gedraaid. Dus we kunnen ze maar beter draaien. We zitten er elke week om te zeuren. Nieuwe muziek van Purple Disco Machine. En vorige week had ik het ook nog gezegd. En toen zag ik opeens, hey, ze hebben geluisterd. Want ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En ik vind hem best wel lekker. Test my luck. Ik wens je een goede middag.

Gaan we deze doen of gaan we deze niet doen? We gaan hem niet doen. Nee, want dit is de Engelse versie van Major Tom. En ja, die kennen we natuurlijk niet. Nee, dat gaat hem niet worden. Dus dan ga ik straks even helemaal met je goed maken. Dat komt helemaal goed hoor. Want we hebben nog veel meer lekkere muziek. De Engelse versie van Major Tom. Nee, dan doe je het niet goed, denk ik. We gaan deze draaien van Armin van Buuren. In and Out of Love. Wens je goede middag.

tijdloze, prachtige plaat van Bruce Springsteen. Mag niet ontbreken toch op de maandagmiddag. We draaiden eventjes I'm on fire. Daarvoor deden we Armin van Buren samen met Sharon van Adel. Die kennen we natuurlijk nog wel van Within Temptation. In and Out of Love. En we hadden een plaatje ingestart. Deze volgens mij, hè. En toen begon opeens Peter Schilling begon Engels te zingen. Met deze plaat van Major Tom. Ja, ik dacht nou dat weet ik niet hoor, dat weet ik niet. Dus ik heb hem even door de vertaalmachine gehaald. Nou, even luisteren of het gelukt is.

Hoe is het toch mogelijk, hè? Het gaat hem toch niet worden vandaag, zeg, met Major Tom. Nou, ik weet niet wat er gebeurt vandaag. Maar we gaan hem zo meteen voor de derde keer nog een keer proberen. Want ik wil gewoon de Duitse versie horen natuurlijk. Wat heb ik nog meer voor je in de aanbieding? Zullen we een up-tempo doen? Tot de tijd dat het allemaal goed gaat vandaag. Want het is natuurlijk live radio. Dat heb je wel weer in de gaten. Muziek van Chris Lake.

Calling. Ruim 20 jaar, na ruim 20 jaar gaan ze weer een nieuwe plaat uitbrengen. Laten we hopen dat het een knijter van de plaat wordt. Whenever you will go, draaiden we op deze maandagmiddag. We gaan het straks nog een keertje proberen met Major Tom. En dan wel de goede versie, hoop ik. Nou weet ik het ook niet meer hoor, of dat gaat lukken vandaag. Maar eerst even wat Nederlandstalig. Met Willeke.

Muziek van Major Tom, wou ik zeggen. Nee, Peter Schilling en de Major Tom. En we kijken ook gezellig mee eventjes met die prachtige videoclip. En ik raakte er helemaal een beetje ondersteboven van. We gaan doorstarten met lekkere muziek. Op die maandagmiddag bij Turn Radio. Met muziek van Tom Petty.

Muziek van Eddie Rabbit, The River in My Life Away. We kunnen deze versie ook nog wel in de Nederlandse versie van Henk Wijgaard. En die heet natuurlijk Ik Moet Nog Wat Jaartjes Mee. Nog een paar plaatjes te gaan tot de klok van 3 uur op deze maandagmiddag. Mijn naam is Mark, het programma heet natuurlijk Maas in de Middag. We zijn lekker bezig op deze mooie dag, mooie maandag, mooie herfstmaandag. Gaan wij muziek draaien van Amy McDonald.

ze maken nog steeds lekkere muziek hoor. Maar niet zoals deze, zullen we zeggen. Lucas en Steve. Want een aantal jaren terug deze plaat. What do we know? En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Maas in de Middag. En gaan we eruit met de knijter, zullen we maar zeggen. Van een tijdje terug. John Bon Jovi. Dat kleine mannetje, maar hij kon het wel, zeg maar. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er helaas niet bij op de maandagmiddag. Dus ik denk zomaar over 2 weken dat we er weer zijn. Voor een aflevering op iTunes Radio. Maak er wat van deze week.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: 80 uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijn's moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: alweer als eerste draaien. Uit 1986 kwam op 15 november binnen, 5 weken in de tipparade en 7 weken in de hoogste bereikte positie. Helaas dus geen hit voor Rosie Vela. Wel geproduceerd door Donald Faker en Walter Becker van Steely Dan. Tim in de avond tot 10 uur hier op iTunes Radio met mooie muziek, onder andere van Black Box van Spiller. De parelplaat komt nog voorbij. Ik zie nog meer mooie dingen op de lijst staan, zoals AC/DC. En zo tegen 8:15 doen we weer een top 3. Ongeveer op de helft van de jaren 80, week 42 of 41, draaien we de 3 best verkochte platen van. En over Steely Dan gesproken. Die zaten natuurlijk ook, althans Walter Becker en Donald Faker zaten in het bandje Steely Dan, zo moet ik het even correct zeggen. En die had natuurlijk zelf in het begin van de jaren 70 ook wel aardig wat hits, wel behalve deze niet. Steely Dan gaan we draaien, hier op
1: iTunes Radio.

Jullie hebben het gebruikt, dus jullie gaan het betalen. En ook Loretta Holloway die was er niet blij mee dat het allemaal gebruikt werd. Illegaal gebruikt werd in ieder geval, maar dat maakt allemaal niet uit. Ze hebben er dik aan geld aan verdiend. En uiteindelijk moesten ze de single uit de handel halen. En in de Heather Small die moest het helemaal opnieuw inzetten.

die naar het Steely Dan voorbij komen uit 1973. Met My Old School. Stiekem roken en dat soort dingen deden we er vroeger allemaal op een schoolplein, dacht ik.

0: Attack Rhythm Section met It's All Into You. Kwam van het album Rock'n'Roll Alternative. Schreven door Buddy Bewery en een aantal anderen. Lekker liedje hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. En werd het een hit in Nederland? Helaas niet. Kwam op 16 april 1977 binnen. 4 weken in de tipparade en hoogst bereikte positie. Nummer, even kijken, nummer 14. Fijne parelplaat was het wel. En een parelplaat is een plaat die eigenlijk nooit een hit is geworden. Laat staan de tipparade of de top 40 heeft gehaald. Kijk intussen even op de Nederlandse snelwegen. Staan volgens mij helemaal geen file. Ik druk nog één keer op F5 om te controleren of er echt niks bijgekomen is. En er is helemaal niks bijgekomen. Dus je kan gevoelig stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: 10 uur in de avond.

zat al hits in de jaren 70, onder andere met Fire. En ook in de jaren 80 scoorden ze nog hits. The Pointer Sisters, If You Wanna Get Back Your Lady, 1982. Ook zo'n liedje wat je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio hoort. Sommige mensen denken, hou dat vooral zo. Nou, ik vond het wel een lekker liedje hoor. Tweede single is dit van AC/DC in Nederland in 1978. Opvolger van Whole Lotta Roses.

en Flowers. En die zullen intussen wel verwerkt zijn. En daarvoor draaiden we het 1990, wat eigenlijk al een hit was in 1985. Van het album Reckless, Bryan Adams met The Summer of 69. Wat voor 9 geweest, tijd voor de top 3. We gaan de top 3 draaien van 11 oktober 19 puntje puntje week 41. Ik zal even de top 10 doornemen. 10 zat vorige week op 12 in de zesde week. Typical mail van de Tina Turner. 9 bleef stationair, 9 staan in de zesde week. What's the Color of Money van Hollywood Beyond. 8 vorige week op 4 in de achtste week. I Wanna Wake Up With You van Boris Gardner. 7 bleef stationair op 7 staan in de vijfde week. Wade's Heart van Frankie Goes to Hollywood. 6 bleef stationair op 6 staan. Begint al vervelend te worden, hè? Ook nog in de zesde week. Give a Little Love van Albert Hammond en Albert West. 5 vorige week op 3 in de achtste week. That's the Way It Is van Burns Hornsby. En The Wains. Op nummer 4 stond vorige week op 10 in de derde week. Berlin. Met Take My Breath Away. Uit de film Top Gun, je kent het misschien nog wel. En nummer 3 stond vorige week op 5. In de vierde week van het album Control, de tweede single. Janet Jackson met

Was even terug in de jaren 80, nummer 1. Stond hij vorige week en deze week ook in de 9e week. Met Joey Tempest, de zanger Europe, hoorde je met de Final Countdown. Nummer 2 stond Walk This Way van Run DMC en Aerosmith. Hè. Die hadden daar eens een beetje van gestolen. En nummer 3, When I Think of You van Janet Jackson. En

0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. De gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: 1972 en het liedje heette The Free Ride. Tweede plaats van de twee uur is altijd van mijn moeder en we hebben even weer in het schriftje gekeken van haar favoriete nummers. Kwamen we deze plaat tegen uit oktober 1969. Twee grote heren bij elkaar, nou ja, grote heren. Ze zagen zich zelf erg graag, hè. Lies Bolit samen met Ramse Shaffi en we gaan draaien De Pastorale.
1: Uitdurende Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Met de vogeltjes moet je luisteren. Ja, daar heb je de goede singleversie te pakken. Als je dat op de plaat hebt staan, dat is van het comeback album met 1984, AB84, Everly Borders. Don en Phil Everly met de On the Wings of a Nightingale. En daarvoor gedraaid Francis en Lisbeth met de pastorale. En dames en heren, de nieuwe single van The Simple Minds. Wie had gedacht dat er ooit nog van zou komen?

Met Rendezvous 602. Dit was toen de tijd de opvolger uit Metallica van 1979. Deed helemaal niets in Nederland. Het bandje heette UK. En het liedje heette Nothing to Lose. En bij deze nomineer ik hem als parelplaat. Als hij al geen parelplaat is geweest. Maar volgens mij nog niet. Het is goed aan meneer Schuifma dat dit als parelplaat wordt genomineerd. UK met Nothing to Lose. Tweede single van Links in Nederland. De eerste heet Intuition. De tweede heet

had er in de jaren 90 ook nog een liedje over. Ik heb overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. En in 2012 werd het nog een keertje gedaan door Twain samen met Ashley Moore.

0: reggae van Johnny Nash uit 1969. There are more questions than answers. Inderdaad, ze zal het leven altijd blijven zijn, hè. Kijk even op de Nederlandse snelwegen. Kijk even op pagina 730 van NOS Teletext. Hoop afsluitingen, maar gelukkig geen files. Dus je kunt lekker doortrappen met je hok.
1: Maandag 10 uur thuis in de avond.

0: Rod Temperton, die natuurlijk verantwoordelijk was voor hits van Michael Jackson, Rock With You onder andere en Gimme The Night en Sweet Freedom van Michael McDonald. Hij schreef het allemaal. En pas in 2023 werd het uitgebracht. Young and Silver Fox van het album Ticket to Shangri-La. Hoorde je Moonshine. Muziekje. Oh, dan heb ik een verkeerde muziekje. Laat ik het even een goede muziekje opzetten, want dat is natuurlijk helemaal niet volgens format. Deze, hè? Ja, verzoekje. Van Berin, zo'n plaat horen uit het najaar van 1979. De eerste hit van de Boomtown Rats. Met als zanger Bob Geldof, die in 1984 ook het Band Aid benefiet gedoe organiseerde. En ook in 1985 Live Aid. En we gaan natuurlijk draaien. De Boomtown Rats met I Don't Like Mondays.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Marauder en het heet inderdaad de Never Ending Story. Daarvoor gedraaid I Don't Like Mondays van de Boonton Rats op 1979 en dit is Chicago in 1977. En verrassing hier op I

Dan is ineens klaar Teddy Swims met zijn meest recente single uit 2026, heet Break Up in Reverse. Eén laatste plaat alweer, jammer, het is alweer bijna afgelopen. Ah, wat jammer nou, hè? Ik had nog best wel even langer door willen gaan, maar ja, dan kom ik in conflict met Wiki Thompson. Hier op iTunes Radio, America, liedje heet Ventura Highway.

van de Horse with No Name, wat ik persoonlijk een heel saai nummer vind. Het is op zich wel goed, maar dit vind ik net iets beter. Ventura Highway hoorde je uit 1973 van het bandje America. Zometeen, ik had het al een beetje aangekondigd, 2 uur lang de Ricky Thompson Show, oftewel Vince Revival of Back to the Old School. Het is altijd weer een verrassing wat hij gaat doen zometeen na 10 uur. Wat ik wel weet, dat hij altijd de beste funk, disco, soul en andere dingen die ter meng- en draaitafel komt, gaat draaien. Dat zometeen dus. Ricky Thompson met een van zijn shows, zometeen van 10 tot 12 hier op iTunes Radio. Gordon of Tim Schuifmaat morgen wederom die show niet doet, dus ik heb maar weer een plaat eruit gezocht. Ik zelf maar weer als eerste draai volgende week maandag. Want voor je allemaal doet volgens mij morgen de uitzending, neemt er weer over. En de laatste is van de Spinners. Fijn de disco een beetje in de stemming te komen zometeen voor Ricky Thompson. En we gaan nog even wachten, dan kunnen we hem starten. Tot we precies aan het gaatje van de 12 inch uitkomen, want daar kicken wij wel een beetje op. In ieder geval Tim Schuifmaat en ik, wij zorgen er altijd voor dat de plaatjes tot aan het gaatje eindigen. Tot in de uitopgroef. Nou, zullen we dan maar starten.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van